wien. Ik zou je vertellen, het is de wien die trog mijn tezen twerkt. Ik zou je vertellen, het is de wien die ik trog mijn tezen vier. Het is de wien die trog mijn tezen twerkt. En de reeg fine treetjes van het verliene, ik voel dat ze verdwenen. Het is de wien die trog mijn tezen twerkt. Het is de wind die terug mijn tezen wordt. En de regenvingertreetjes, de regenvingertreetjes van vrienden. Ik voel dat zij zijn. Zijn bedoeling.